0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe-lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident. En de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe-lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Andy Burnham van Labour heeft de verkiezingen gewonnen in het Britse kiesdistrict Makerfield en komt daardoor in het Lagerhuis. Hij kreeg bijna 25.000 stemmen, zo'n 55%, terwijl de kandidaat van Reform UK er ongeveer 9.000 minder haalde. Burnham was eerder burgemeester van Manchester en bekleedde posten onder premiers Blair en Brown. In het zuiden van Nederland is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. In de regio Eindhoven en Nuenen stonden straten blank en waaiden bomen om. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Het KNMI verwacht vanaf halverwege de middag opnieuw plaatselijk zwaar onweer en temperaturen tot 36 graden in het zuidoosten. De geplande onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft zijn reis naar Zwitserland uitgesteld. Op de Burgenstock zou een begin worden gemaakt met vervolgonderhandelingen over een raamwerkakkoord om een einde te maken aan de oorlog. De leiders van de Europese Unie hebben besloten de economische sancties tegen Rusland met 12 maanden te verlengen. De maatregel is genomen tijdens een top in Brussel, waar president Zelensky van Oekraïne aan het begin aanwezig was. Voorheen werden de sancties steeds met 6 maanden verlengd. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: mixtape tot Spotify.
1: Eén ding blijft.
0: De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het zuiden van Nederland is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. In de regio Eindhoven en Nuenen stonden straten blank en waaiden bomen om. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Het KNMI verwacht vanaf halverwege de middag opnieuw plaatselijk zwaar onweer en temperaturen tot 36 graden in het zuidoosten. Andy Burnham van Labour heeft de verkiezingen gewonnen in het Britse kiesdistrict Makerfield en komt daardoor in het Lagerhuis. Hij kreeg bijna 25.000 stemmen, zo'n 55%, terwijl de kandidaat van Reform UK er ongeveer 9.000 minder haalde. Burnham was eerder burgemeester van Manchester en bekleedde posten onder premiers Blair en Brown. De leiders van de Europese Unie hebben besloten de economische sancties tegen Rusland met 12 maanden te verlengen. De maatregel is genomen tijdens een top in Brussel, waar president Zelensky van Oekraïne aan het begin aanwezig was. Voorheen werden de sancties steeds met 6 maanden verlengd. De geplande onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft zijn reis naar Zwitserland uitgesteld. Op de Bürgenstock zou een begin worden gemaakt met vervolgonderhandelingen over een raamwerkakkoord om een einde te maken aan de oorlog. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe. Vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Binnenklimaat, altijd onder controle.

0: RTV Dijk en Waard.
1: This thing right here.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het KNMI waarschuwt voor zware regen- en onweersbuien vanaf het einde van de middag, met mogelijk grote hagel en zware windstoten. In het zuiden veroorzaakten buien de afgelopen nacht al wateroverlast en omgewaaide bomen, onder andere in Maastricht, Roermond en Nuenen. Vanwege de hitte geldt sinds gisteren code geel en is het Nationaal Hitteplan actief. Webshops in de Europese Unie moeten vanaf deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie aanbieden, waarmee consumenten online aankopen binnen 14 dagen kunnen annuleren. De nieuwe regel, gebaseerd op een EU-richtlijn, moet het eenvoudiger maken om gebruik te maken van de bedenktijd. Webwinkels riskeren een boete als zij zich niet aan deze verplichting houden. De politie heeft de tienerdochter, een meisje van ongeveer 13 jaar, aangehouden als verdachte na de vondst van haar overleden ouders in een woning in Meerstad. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming regelen voorlopig voogdij en onderzoeken haar persoonlijke situatie. Teun Koopmeiners is met Oranje in de Verenigde Staten in aanloop naar het tweede WK-groepsduel tegen Zweden. Hij denkt aan een nieuwe variant bij standaard situaties, nadat zijn vrije trap in 2022 leidde tot de gelijkmaker tegen Argentinië. Het duel tegen Zweden begint om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd en is live te volgen via de NOS. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse.nl.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Webshops in de Europese Unie moeten vanaf deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie aanbieden, waarmee consumenten online aankopen binnen 14 dagen kunnen annuleren. De nieuwe regel, gebaseerd op een EU-richtlijn, moet het eenvoudiger maken om gebruik te maken van de bedenktijd. Webwinkels riskeren een boete als zij zich niet aan deze verplichting houden. Het KNMI waarschuwt voor zware regen- en onweersbuien vanaf het einde van de middag, met mogelijk grote hagel en zware windstoten. In het zuiden veroorzaakten buien de afgelopen nacht al wateroverlast en omgewaaide bomen, onder andere in Maastricht, Roermond en Nuenen. Vanwege de hitte geldt sinds gisteren code geel en is het Nationaal Hitteplan actief. Teun Koopmeiners is met oranje in de Verenigde Staten, in aanloop naar het tweede WK-groepsduel tegen Zweden. Hij denkt aan een nieuwe variant bij standaard situaties, nadat zijn vrije trap in 2022 leidde tot de gelijkmaker tegen Argentinië. Het duel tegen Zweden begint om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd en is live te volgen via de NOS. De politie heeft de tienerdochter, een meisje van ongeveer 13 jaar, aangehouden als verdachte na de vondst van haar overleden ouders in een woning in Meerstad. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming regelen voorlopig voogdij en onderzoeken haar persoonlijke situatie.
2: Het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Obama Presidential Center in Chicago is geopend met de ceremonie waarbij wereldleiders, oud-presidenten en beroemdheden aanwezig waren. Het museum over het presidentschap van Barack Obama, met onder meer een bibliotheek en een basketbalveld, verwacht jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Het centrum gaat vandaag open voor het publiek, waarbij de kaartjes tot oktober zijn uitverkocht. Een man uit Zwalmen is in Roermond veroordeeld tot een taakstraf van 36 uur voor 36 keer zwart rijden. De rechter gaf geen celstraf of hoge boete, omdat de man sinds kort een woonplek heeft en werkt aan zijn herstel. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van 36 uur opgelegd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend zeker 18 mensen omgekomen, meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op Hezbollah-strijders en infrastructuur, na raketaanvallen op Israëlische troepen. Sinds maart zijn in het grensgebied minstens 3383 doden en ruim 11.000 gewonden gevallen. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft zorgen geuit bij ASML over een mogelijk zeer geavanceerde chipmachine van het bedrijf in China. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou ASML hiermee exportrestricties hebben overtreden. Maar het bedrijf uit Veldhoven ontkent dat stellig. Het ministerie heeft niet gereageerd op vragen over bewijs voor de aantijgingen. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe. Vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een man uit Zwalmen is in Roermond veroordeeld tot een taakstraf van 36 uur voor 36 keer zwart rijden. De rechter gaf geen celstraf of hoge boete, omdat de man sinds kort een woonplek heeft en werkt aan zijn herstel. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van 36 uur opgelegd. Het Obama Presidential Center in Chicago is geopend met de ceremonie waarbij wereldleiders, oud-presidenten en beroemdheden aanwezig waren. Het museum over het presidentschap van Barack Obama, met onder meer een bibliotheek en een basketbalveld, verwacht jaarlijks een miljoen bezoekers. Het centrum gaat vandaag open voor het publiek, waarbij de kaartjes tot oktober zijn uitverkocht. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft zorgen geuit bij ASML over een mogelijk zeer geavanceerde chipmachine van het bedrijf in China. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou ASML hiermee exportrestricties hebben overtreden. Maar het bedrijf uit Veldhoven ontkent dat stellig. Het ministerie heeft niet gereageerd op vragen over bewijs voor de aantijgingen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend zeker 18 mensen omgekomen, meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op Hezbollah-strijders en infrastructuur, na raketaanvallen op Israëlische troepen. Sinds maart zijn in het grensgebied minstens 3383 doden en ruim 11.000 gewonden gevallen. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Alboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerde-Gewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen en overheidsmissies in Afghanistan hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Door het in werking treden van het Europees Asiel- en Migratiepact krijgen zij nu een verblijfdocument dat maximaal 3 jaar geldig is. De tolken vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid en maken zich zorgen over hun toekomst. De politie heeft in Meerstad bij Groningen een 53-jarig echtpaar dood aangetroffen in hun woning en hun dochter opgepakt op verdenking van het ombrengen van haar ouders. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen, waar het verdachte meisje leerling is, wordt extra ondersteuning aangeboden. De politie doet nog steeds onderzoek bij de woning en in Meerstad zijn hulpverleners beschikbaar voor bewoners. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar zeker 894, met volgens de Congolese regering 896 gevallen en 232 doden. In Congo komen de meeste besmettingen voor in de provincie Ituri, met verdere gevallen in Noord- en Zuid-Kivu. En in Oeganda zijn 19 gevallen vastgesteld, waarvan 2 dodelijk. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding stelt 90 miljoen euro beschikbaar om de uitbraak te bestrijden, terwijl de Europese Unie 493 miljoen euro aan hulp heeft toegezegd. Het Marokkaanse voetbalelftal speelt komende nacht om middernacht Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Schotland. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouabi speelde Marokko de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Brazilië. In de selectie zitten jonge talenten als Gessim Yassin, Shemsdine Talbi, Bilal Elkanous en Ayoub Bouadi. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een auto en een fietster op de Oosttangent ter hoogte van de Beukenlaan in Heerhugowaard. Het ongeval vond donderdagmiddag 18 juni rond 16:50 plaats. Bij de aanrijding raakte de fietster gewond. Zij is door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van haar verwondingen. De betrokken automobilist stopte niet na het ongeval en reed in zuidelijke richting weg. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een donkerkleurige personenauto van het merk Peugeot. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Station met de beste.

0: hits waar je mee bent opgegroeid. RTV Dijk en Waard.
1: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft in Meerstad bij Groningen een 53-jarig echtpaar dood aangetroffen in hun woning en hun dochter opgepakt op verdenking van het ombrengen van haar ouders. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen, waar het verdachte meisje leerling is, wordt extra ondersteuning aangeboden. De politie doet nog steeds onderzoek bij de woning

0: meer stad zijn hulpverleners beschikbaar voor bewoners. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen en overheidsmissies in Afghanistan hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Door het in werking treden van het Europees Asiel- en Migratiepact krijgen zij nu een verblijfdocument dat maximaal 3 jaar geldig is. De tolken vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid en maken zich zorgen over hun toekomst. Het Marokkaanse voetbalelftal speelt komende nacht om middernacht Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Schotland. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouabi speelde Marokko de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Brazilië. In de selectie zitten jonge talenten als Gesim Yassin, Shemsdine Talbi, Bilal Elkanous en Ayoub Bouadi. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar zeker 894, met volgens de Congolese regering 896 gevallen en 232 doden. In Congo komen de meeste besmettingen voor in de provincie Ituri, met verdere gevallen in Noord- en Zuid-Kivu. En in Oeganda zijn 19 gevallen vastgesteld, waarvan 2 dodelijk. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding stelt 90 miljoen euro beschikbaar om de uitbraak te bestrijden, terwijl de Europese Unie 493 miljoen euro aan hulp heeft toegezegd. Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een auto en een fietster op de Oosttangent ter hoogte van de Beukenlaan in Herugowaard. Het ongeval vond donderdagmiddag 18 juni rond 5:10 plaats. Bij de aanrijding raakte de fietster gewond. Zij is door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van haar verwondingen. De betrokken automobilist stopte niet na het ongeval en reed in zuidelijke richting weg. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een donkerkleurige personenauto van het merk Peugeot. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Het station met de beste.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Minister Van Wil heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Het voorstel voorziet in maximaal 2 jaar gevangenisstraf voor wie positief spreekt over ernstige terroristische misdrijven. En tot 1 jaar cel of een boete voor het verspreiden van positief materiaal over aanslagen. Ook het steunen van een verboden terroristische organisatie kan 2 jaar cel of een boete opleveren. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. De 3 daders kregen elk 47 maanden cel voor de roof, waarbij in januari vorig jaar onder meer de gouden helm van Cotofenesti en andere Roemeense sieraden werden gestolen. Een gouden armband van €500.000 is nog steeds spoorloos. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het bedreigen van een school voor speciaal onderwijs in Kampen via TikTok. In een inmiddels verwijderde video zou de man hebben gedreigd met 3 vuurwapens en 33 kogels met namen erop. De school hield uit voorzorg de deur op slot en de politie was zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. De EU bespreekt een nieuw begrotingsvoorstel van €2.000 miljard voor de periode van 2028 tot en met 2034, waarmee het jaarlijkse bedrag fors stijgt ten opzichte van de huidige begroting. Nederland en andere nettobetalers zijn kritisch over een verhoging van het budget en over de verdeling van de uitgaven. De begroting zal de komende maanden verder worden besproken.
2: Dan lokaal nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een auto en een fietsster op de Oosttangent ter hoogte van de Beukenlaan in Herugowaard. Het ongeval vond donderdagmiddag 18 juni rond 5:10 plaats. Bij de aanrijding raakte de fietsster gewond. Zij is door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van haar verwondingen. De betrokken automobilist stopte niet na het ongeval en reed in zuidelijke richting weg. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een donkerkleurige personenauto van het merk Peugeot.
1: Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. De drie daders kregen elk 47 maanden cel voor de roof, waarbij in januari vorig jaar onder meer de gouden helm van Coto Venesti en andere Roemeense sieraden werden gestolen. Een gouden armband van €500.000 is nog steeds spoorloos. Minister Van Wil heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Het voorstel voorziet in maximaal 2 jaar gevangenisstraf voor wie positief spreekt over ernstige terroristische misdrijven. En tot 1 jaar cel of een boete voor het verspreiden van positief materiaal over aanslagen. Ook het steunen van een verboden terroristische organisatie kan 2 jaar cel of een boete opleveren. De EU bespreekt een nieuw begrotingsvoorstel van €2.000 miljard voor de periode van 2028 tot en met 2034, waarmee het jaarlijkse bedrag fors stijgt ten opzichte van de huidige begroting. Nederland en andere nettobetalers zijn kritisch over een verhoging van het budget en over de verdeling van de uitgaven. De begroting zal de komende maanden verder worden besproken. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het bedreigen van een school voor speciaal onderwijs in Kampen via TikTok. In een inmiddels verwijderde video zou de man hebben gedreigd met 3 vuurwapens en 33 kogels met namen erop. De school hield uit voorzorg de deur op slot en de politie was zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Dan lokaal nieuws. Na een succesvolle eerste editie organiseert Alkmaar Sport op zondag 28 juni opnieuw Open Water Alkmaar. Samen met zwemverenigingen OESA en DAW wordt de Hoornse Vaart opnieuw het decor voor een dag vol open water zwemmen. Vanaf 10 uur komen wedstrijdzwemmers in actie tijdens de officiële KNZB-wedstrijden. Vanaf 11:15 is het de beurt aan recreatieve deelnemers. Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: apologize
1: Come
0: to
1: back,
0: you.
1: Man.
0: Cause that ain't my style.
2: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie jaagt op bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het maken en bezitten van zulke ruimtes strafbaar, met maximaal 2 jaar celstraf. In Zevenbergen trof de politie bij een inval tientallen aangepaste auto's, ruim 1000 kilo cocaïne en bijna 2000 kilo hash aan. Het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging, waardoor de president voortaan 7 jaar aanblijft in plaats van 5. Door de wijziging

0: Sigyn kiest het parlement de president in plaats van de bevolking. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Het zwemverbod voor het Almeerder strand is opgeheven, meldt de omgevingsdienst Flevoland en Vechtstreek. Uit onderzoek en autopsie op een hond die overleed na contact met het zwemwater zijn geen bijzonderheden gebleken. De waterkwaliteit bij het strand levert volgens de dienst geen risico op voor zwemmers. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff aangesteld als trainersduo na het vertrek van Robin van Persie. De club heeft als doel komend seizoen de kloof met PSV te dichten en een selectie samen te stellen die kan strijden om het landskampioenschap. De Belgische middenvelder Charles van Houten is de eerste nieuwe aanwinst. Dan lokaal nieuws. Na een succesvolle eerste editie organiseert Alkmaar Sport op zondag 28 juni opnieuw Open Water Alkmaar. Samen met zwemverenigingen OESA en DAW wordt de Hoornse Vaart opnieuw het decor voor een dag vol open water zwemmen. Vanaf 10 uur komen wedstrijdzwemmers in actie tijdens de officiële KNZB-wedstrijden. Vanaf 11:15 is het de beurt aan recreatieve deelnemers. Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging, waardoor de president voortaan 7 jaar aanblijft in plaats van 5. Door de wijziging kiest het parlement de president in plaats van de bevolking. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. De politie jaagt op bouwers van geheime ruimtes in auto's, die criminelen gebruiken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het maken en bezit

0: Bezitten van zulke ruimtes strafbaar, met maximaal 2 jaar celstraf. In Zevenbergen trof de politie bij een inval tientallen aangepaste auto's, ruim 1000 kilo cocaïne en bijna 2000 kilo hash aan. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof aangesteld als trainersduo na het vertrek van Robin van Persie. De club heeft als doel komend seizoen de kloof met PSV te dichten en een selectie samen te stellen die kan strijden om het landskampioenschap. De Belgische middenvelder Charles van Houten is de eerste nieuwe aanwinst. Het zwemverbod voor het Almeerder strand is opgeheven, meldt de omgevingsdienst Flevoland en Vechtstreek. Uit onderzoek en autopsie op een hond die overleed na contact met het zwemwater zijn geen bijzonderheden gebleken. De waterkwaliteit bij het strand levert volgens de dienst geen risico op voor zwemmers. Dan lokaal nieuws. Na een succesvolle eerste editie organiseert Alkmaar Sport op zondag 28 juni opnieuw Open Water Alkmaar. Samen met zwemverenigingen OESA en DAW wordt de Hoornse Vaart opnieuw het decor voor een dag vol open water zwemmen. Vanaf 10 uur komen wedstrijdzwemmers in actie tijdens de officiële KNZB-wedstrijden. Vanaf 11:15 is het de beurt aan recreatieve deelnemers. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Het station met de beste muziek.

0: zitten tot CD. En nu gewoon op de radio.
1: RTV Dijk en Waard.
2: Let's play football.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Nederland beleefde vandaag de derde tropische dag van het jaar. Met op sommige plaatsen in Limburg temperaturen tot 34 graden. Een nieuw warmterecord voor 19 juni. Door de hitte namen bedrijven en scholen maatregelen. Golden op sommige plekken tropenroosters en waren recreatieplassen druk bezocht. In Limburg geldt tot 7 uur 's avonds code oranje vanwege stevige onweersbuien. In de rest van het land code geel. Groningen en Terneuzen zijn de enige overgebleven locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, meldt het kabinet. De technische voorkeur gaat uit naar Eemshaven in Groningen, maar daar is weinig draagvlak onder de bevolking. Het kabinet onderzoekt beide locaties verder en gaat hierover in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De coronacommissie heeft de afgelopen week verhoren gehouden over de druk op de zorg tijdens de coronacrisis. Onder meer werd besproken dat wetenschappers van het Red Team zich niet serieus genomen voelden. En dat er zorgen waren over de communicatie naar kwetsbare groepen. Ook werd ingegaan op het beperken van IC-bedden, de aanpak van huisarts Elens en het gebrek aan aandacht voor verpleegkundigen en ouderen. Tussen 4 en 8 uur in de ochtend rijden er in heel Nederland geen treinen vanwege een staking die is aangekondigd door vakbond FNV. Ook het bus-, tram- en metrovervoer ligt in veel steden stil, met verstoringen die mogelijk de rest van de ochtend aanhouden. De airportsprinter tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs rijden wel. Dan lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden voor een proef met thuisladen van elektrische auto's. De gemeente wil op maximaal 30 locaties testen met onder meer kabelgoten en platte laadkabels over de stoep. De pilot begint op 1 februari volgend jaar en duurt 12 maanden. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Groningen en Terneuzen zijn de enige overgebleven locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, meldt het kabinet. De technische voorkeur gaat uit naar Eemshaven in Groningen, maar daar is weinig draagvlak onder de bevolking. Het kabinet onderzoekt beide locaties verder en gaat hierover in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nederland beleefde vandaag de derde tropische dag van het jaar, met op sommige plaatsen in Limburg temperaturen tot 34 graden. Een nieuw warmterecord voor 19 juni. Door de hitte namen bedrijven en scholen maatregelen, golden op sommige plekken tropenroosters en waren recreatieplassen druk bezocht. In Limburg geldt tot 7 uur 's avonds code oranje vanwege stevige onweersbuien. In de rest van het land code geel. Aanstaande woensdag rijden er tussen 4 en 8 uur in de ochtend in heel Nederland geen treinen, vanwege een staking die is aangekondigd door vakbond FNV. Ook het bus-, tram- en metrovervoer ligt in veel steden stil, met verstoringen die mogelijk de rest van de ochtend aanhouden. De airportsprinter tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs rijden wel. De coronacommissie heeft de afgelopen week verhoren gehouden over de druk op de zorg tijdens de coronacrisis. Onder meer werd besproken dat wetenschappers van het Red Team zich niet serieus genomen voelden. En dat er zorgen waren over de communicatie naar kwetsbare groepen. Ook werd ingegaan op het beperken van IC-bedden, de aanpak van huisarts Elens en het gebrek aan aandacht voor verpleegkundigen en ouderen. Dan lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden voor een proef met thuisladen van elektrische auto's. De gemeente wil op maximaal 30 locaties testen met onder meer kabelgoten en platte laadkabels over de stoep. De pilot begint op 1 februari volgend jaar en duurt 12 maanden. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw

0: mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waartse-security.nl.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en
2: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Cubaanse parlement heeft ingestemd met ingrijpende economische hervormingen. Bedrijven, banken en de vastgoedsector worden deels geprivatiseerd. En ook de verkoop van staatseigendommen wordt mogelijk. De hervormingen moeten de economie versterken, die onder druk staat door Amerikaanse sancties. De Amerikaanse muziekproducer is overleden. De 29-jarige producer, bekend van hits als Van en Van Gond, werd dood aangetroffen in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf en wordt de doodsoorzaak onderzocht. Meer dan de helft van de bezoekers van festivals en buitenconcerten is vorig jaar verbrand door de zon. Onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien dat 57% van de bezoekers verbrandde, tegenover 47% van de strandgangers. Volgens de onderzoekers beschermen veel mensen zich onvoldoende, ondanks dat ze de risico's van UV-straling kennen. Nederland stuurt ook het luchtverdedigings- en commandofregat ZR-MS de Ruiter naar de regio rond de Straat van Hormuz. Het kabinet nam dat besluit vandaag in de ministerraad. Het marineschip moet deelnemen aan een internationale missie die de veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers moet beschermen. Dan lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden voor een proef met thuisladen van elektrische auto's. De gemeente wil op maximaal 30 locaties testen met onder meer kabelgoten en platte laadkabels over de stoep. De pilot begint op 1 februari volgend jaar en duurt 12 maanden. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd.

0: reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd naar uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de

0: toont in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard en de politie gaan de aanpak van vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling aanscherpen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling, waarbij op sommige plekken de situatie escaleerde en de ME werd opgeroepen. De gemeente komt dit najaar met een plan dat inzet op betere vroegsignalering, meer preventie en strengere handhaving. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuws schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum.